benen, heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem